0: Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 215 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer, er nog veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al, maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Met vandaag in Ecclesia Nederlandse en Engelse kerkmuziek. Luisteraars, ook vandaag weer van harte welkom bij ons programma. Een heel fijn uur toegewenst.

We zijn vandaag begonnen met Psalm 75, de versen 1, 4 en 6 uit de Oude Berijming. U hoort de samenzang vanuit de Grote Kerk van Tholen met aan het orgel Erik Quist. Als ik hem maar kenne. Prachtig lied uit de bundel van Johannes de Heer, nummer 126. U hoort de zingende mannen uit Katwijk aan het orgel Jaap van Rijn.

Margreet Ras van Sloten schreef de tekst voor het lied Vleugels. Een tekst uit het lied van Mozes te vinden in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 32, de versen 11 en 12. Als een arend over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt en draagt op zijn vlerken, zo heeft hem de Heer alleen geleid en geen vreemde god stond hem terzijde. Dit lied is een bede om bescherming, steun en leiding. U hoort het christelijk regiokoor uit Waddinxveen in Vleugels.

Dat was Vleugels, een tekst uit het lied van Mozes te vinden in het boek Deuteronomium. En van het lied van Mozes gaan we naar het lied van Habakkuk. Habakkuk 3, vers 2. Heer, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, Heer, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand. Vers 2. En in vers 17 en 18 staat: al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen runs meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer en jubelen voor de God die mij redt. Dit is de basis voor het lied: ik heb verstaan, Heer, wat gij hebt gezegd. Lied 156 uit het liedboek voor de kerken. Het Vocaal Theologenensemble onder leiding van Hanna Rijken.

Ik droomde eens en zie, ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen zo het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen, twee aan twee. De Heer liep aan mijn hand. Het eerste couplet van het lied. Voetstappen in het zand. U hoort Remco Hackert.

ons volgende lied Als Gij Ons Zegent, een vrije bewerking van Psalm 67. De tekst is afkomstig van de dichter-theoloog Sietse de Vries, de muziek van Dirk Zwart. U hoort een projectkoor onder leiding van de componist zelf. Als Gij Ons Zegent.

We eindigen ons Nederlands gedeelte kerkmuziek met Ga met God en Hij zal met je zijn. U hoort samenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen aan het orgel Minne Veldman.

Bent u niet in de gelegenheid te luisteren op zondag? Kiest u dan zelf dag en tijdstip uit. Want het programma staat een aantal weken op internet. U gaat naar radio350.nl. U klikt aan programmering, de zondag en dan het woord Ecclesia. Daar vindt u een aantal programma's van de laatste weken.

het tweede deel van Ecclesia, Engelse kerkmuziek. En wij beginnen met And Did Those Feet in Ancient Time, de titel van een gedicht van William Blake. In de 19e eeuw was het nog niet zo bekend. Dat werd pas later, namelijk in 1916, en toen werd het ook gepubliceerd. Dit was in een tijd waarin het moreel van het Britse volk laag was vanwege het hoog aantal slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. De grote componist U.B. Perry maakte er toen een toonzetting bij dat later bekend zou worden onder de naam Jeruzalem. En toen koning George V dit hoorde, zou hij gezegd hebben dat dit lied het volkslied moest worden in plaats van God Save the King. Het thema van de tekst is gekoppeld aan het boek Openbaringen, hoofdstuk 21, vers 2, want daar staat: toen zag ik de heilige stad, het Nieuw Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. In de derde strofe staat de regel: Bring me my chariot of fire. Dit werd de inspiratie voor de zeer bekende film Chariots of Fire. Het gedicht eindigt met de woorden: tot we Jeruzalem hebben gebouwd in Engelands aangename groen. Jeruzalem, oftewel, waar voert vandaag het oude spoor nog altijd naar het beloofde land? U hoort het koor van de Liverpool Cathedral.

Nu een evensong ontstaan rond 1875. O eeuwe God, die dag na dag de schepping in stand houdt. Die dag aan dag het leven een kalm en onbewolkt einde geeft. Want de glorie van de eeuwige dag breekt aan. Het koor van de Welsh Cathedral.

Een van de grootste koren in Engeland is natuurlijk het koor van de St. Paul's Cathedral onder leiding van John Scott. Faithful Shepherd, lead me. Trouwe herder, voed mij in de groene weiden. Trouwe herder, leid mij waar uw schreden worden gezien. En houd mij vast en leid mij op de smalle weg. Want met u naast mij zal ik nooit afdwalen. Breng mij dagelijks dichter bij uw hemelse kust en laat dan de engelen mij dragen naar uw beloofde rust. Faithful Shepherd, lead me.

En van het koor van de St. Paul's Cathedral gaan we naar het koor van de Ely Cathedral. Guide me, O great Redeemer. Leid mij, O grote verlosser pelgrim, door dit dorre land. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. En houd mij vast met uw machtige hand. Brood uit de hemel, voed mij nu en in eeuwigheid. Open nu de kristallen fontein waaruit het levend water stroomt. Laat de vurige zuil mij leiden op mijn hele reis. Sterke verlosser, wees nog steeds mijn kracht en schild. De tekst dus voor Guide Me, O Great Redeemer.

Het laatste Engelse kerkenlied voor vandaag is Onward Christian Soldiers. Voorwaarts, christen strijders, drukt uw koningsspoor. Met zijn heiligen kruisvaan gaat ons Jezus voor. Weest voor zijn bevelen wat u dreigt nooit doof. Toont hoe bang u het worden in zijn woord geloof. Koor van de Yorkminster, onder leiding van Philip Moore.

Vandaag in Ecclesia hebt u kunnen luisteren naar Nederlandse en Engelse kerkmuziek. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt er opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

gedwalen door een tekst. Zoveel drama op een afstand, het blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten. Krijg plots een berichtje van een vriend met luister. Deze moet je even horen. Het is vreemd hoe het werkt. Hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop door naar de trein, overal op een vrouw. Niet helemaal 100, althans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken. Terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog 10 boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten, omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Oud Anders. De Engelse singer-songwriter Vashti Bunyan begon haar carrière in pakweg 1970. Omdat haar debuutalbum Another Diamond Day niet goed ontvangen werd, stopte ze als muzikante. Intussen werd dat album een underground hit voor volgende generaties en dat noopte haar ertoe om haar loopbaan als artieste ergens in het jaar 2000 toch weer op te pikken. In 2005 verscheen dan ook een tweede album van haar hand, 30 jaar na haar eerste. De plaat heet Looking Aftering en bevat het nummer Feet of Clay en daar heeft u zojuist naar geluisterd. Toen ik nog voor een andere radiostudio werkte, beloofde ik een oudere collega iets van Miles Davis te draaien in mijn eerstvolgende uitzending van Oud Anders. Nu had zij de Miles Davis van de jaren 40 en 50 in gedachten, dus ze gingen helemaal voorzitten. Tja, en ik draaide mooi ja van Miles' album Dark Magus, toen hij midden in zijn rockfusion-periode zat en dat wel in een stijl die volstrekt uniek was. En daar was mijn collega niet op berekend. De plaat Dark Magus laat iets horen dat behoorlijk diep en donker is. Ze kon het niet waarderen. Probeert u eens te achterhalen of u dat wel kunt met Moya. Een live optreden van Miles Davis in Carnegie Hall 1977. Riemen van...

Eleonore Fourniot, Efrin Lopez en Sylvain Barou vormen een trio dat de volksmuziek van verschillende landen fuseert tot een aanstekelijk geheel. Fourniot bespeelt de oude traditionele draailier, de hurdy-gurdy, Barou de Bretonse fluit en Lopez, tja, die bespeelt van alles nog wat. Gaat u dit merkwaardige mengsel van muziekculturen beluisteren in het titelnummer Arix.

Muziekartiest Brian Eno heeft zich in vele genres begeven en er zelf ook nog een paar uitgevonden, zoals bijvoorbeeld de ambient. Hij heeft veelvuldig samengewerkt met andere muzikanten en gaf ze vaak de gelegenheid om composities van zijn hand te remixen. Het album Fractal Zoom bestaat uitsluitend uit remixes van een nummer dat hij zelf gecomponeerd heeft. En daarvan laten we u er één horen, namelijk de Upriver Mix van de New Yorker Moby, de artiestennaam van Richard Melville Hall.

De Tsjechische componist Antonín Dvořák, die leefde van 1841 tot 1904, is vooral bekend om zijn 9e symfonie, bijgenaamd Uit de Nieuwe Wereld. Maar de man heeft nog zoveel meer gemaakt, waaronder prachtige vocale werken die gebaseerd zijn op de Boheemse en Moravische volksmuziek. Gaat u kennis nemen van zijn Dom of Mooi, oftewel Mijn Thuis, dat een gezongen adaptatie is van het Largo uit zijn Nieuwe Wereldsymfonie. Het wordt hier uitgevoerd door The Plague Singers onder leiding van Stanislav Mister.

Mick Jagger, de frontman en zanger van de Rolling Stones, heeft ook een paar soloalbums gemaakt. Net zoals zijn compaan Keith Richards. U gaat luisteren naar het nummer Angel in My Heart van Jagger's album Wandering Spirit uit 1993. En daar laat Mick zich van zijn wat gevoeliger kant zien.

Pink Floyd behoort tot een van mijn favoriete rockbands uit de jaren 70. Tezamen met Emerson, Lake & Palmer, Yes en Genesis. One of These Days is van hun album Metal uit 1971. Een opwindend nummer dat nooit vergeten mag worden. En dat zal ook niet gebeuren, daarvoor is het te uniek.

Het vroege muziekensemble La Perriata, onder leiding van Christiane Ploehar, die doorgaans de enorme uit de Theorbe bespeelt, weet oude muziek prachtig tot leven te brengen. Dat ontdekt u in het nu volgende nummer Tourlourou Bergamasca van een anonieme componist uit vroege eeuwen. Gaat u genieten.

Peter Walker is een van die excentrieke Amerikaanse akoestische gitaarfenomenen die volledig zijn eigen weg ging in de muziek. Naast hem waren er anderen, zoals Robbie Basho, John Fahey en Leo Kottke, die ieder voor zich dingen deden die buiten de mainstream lagen. Wie van deze vier het beste was, laten we in het midden. Dat is een keuze die iedereen voor zichzelf moet maken. Enfin, u hoort nu het nummer Pretty Bird van Walker's album Has Anybody Seen Our Freedoms, dat pas ergens in 2013 of 2014 uitgegeven werd, terwijl het al veel eerder gemaakt is.

0: Valdoorpols voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdoorpols, één adres. Valdoorpolshop.nl.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
3: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
4: Welkom bij Symfonia, aflevering 1719 uit onze 34e jaargang. En ook in juli hebben we gewoon nog heel wat nieuwe releases. Zij het dan dat we maar één echt nieuw album hebben. En dat is ook nog een EP, een streaming EP. Wel uit onze eigen provincie. Morgan Dust uit Zwolle heeft de tweede van drie streaming EP's die dit jaar zullen verschijnen uitgebracht. Straks in de tweede uur aandacht daarvoor. Dit uur hebben we twee heruitgaven in de vorm van een boxje met alles wat de groep Isotope in de jaren 70 heeft uitgebracht. Verzameld in een handzaam boxje. En Marillion die is al tijdenlang bezig met een heruitgaafprogramma. Met allemaal mooie, als boekwerk uitgevoerde, op dvd-hoesgrote boxjes. En nu is Marillion.com aan de beurt geweest. En daar hebben we ook aandacht voor. Daarnaast bestaat de groep Woodenhead 50 jaar. Reden voor ons om aandacht te besteden aan die groep. En 20 jaar bestaat de groep Long Distance Calling. En 10 jaar het album waar we vanavond aandacht aan besteden. Volgende week is het North Sea Jazz Festival waar onder andere Niels Petter Molver zal optreden. En daarom hebben we muziek van hem. En 30 jaar geleden alweer verschenen het debuut van Wappa Gappa uit Japan. Vanavond ook aandacht daarvoor. En we hebben nog een album gemist een paar jaar geleden. En dat maken we goed door daar twee nummers van te draaien vanavond van Crystal Palace uit Duitsland. En we hebben ook een nieuw album van de maand. En dat hoort u straks meer over. En zelfs Sammy Hagar komt voorbij. Want die maakt ook af en toe behoorlijk progje muziek. En dat doet ook Steve Porcaro, die u bijvoorbeeld zou kennen van de groep Toto. En de laatste tijd is het genre yard rock, of is het wel een genre, moet je dat wel zo zeggen, is een term die je vaak tegenkomt. Bijvoorbeeld in het kader van het concert van Christopher Cross. Onlangs werd die naam ook nog gedropt. En onze sponsor Muziekbank Enschede heeft op dit moment zelfs een selectie rond yard rock in Enschede in de locatie staan. En een van de albums die je daarin zou kunnen zetten is The Very Day van Steve Porcaro. Er staan in ieder geval een paar nummers op die daar wel onder passen. Michael McDonald is ook zo iemand die zich in dat genre begeeft. En laat die nou net het nummer Change zingen van Steve Porcaro.

Herkenbaar natuurlijk die stem van Michael McDonald. Maar niet op een eigen plaat, maar op de plaat The Very Day van Steve Porcaro. Natuurlijk bekend als toetsenist van Toto. Die eerder dit jaar verscheen bij Green Hill Music. En digitaal al bijna een jaar geleden trouwens te beluisteren was. En zoals gezegd, die plaat die fungeert met de andere platen ook in de Yard Rock selectie. Die momenteel in Enschede de muziekbank is te aanschouwen. Marillion is al lang bezig met een heruitgaveprogramma. En nu is het de beurt aan Marillion.com. Die in 1999 verscheen. En dat was een moeilijke tijd voor de groep. Ze hadden nog een contract bij Castle Records en dat liep niet zo lekker. En er moest nog wel een plaat uitgebracht worden via dat label. En die moest min of meer wat gehaast opgenomen worden. En er werd vanaf eind 98 in de eigen Record Club aangewerkt. En er is nieuw materiaal voor geschreven, maar er is ook gewerkt aan nummers die al wat langer op de plank lagen, maar waar nog geen plaats voor was. Bijvoorbeeld het lange Interior Lulu was eigenlijk al eerder aan begonnen. En ook een externe tekstschrijver, een bekende onder Marillion-kenners, John Helmer, werd ook weer ingeschakeld om behoorlijk wat teksten aan te leveren voor die plaat Marillion.com. En Marillion was in die tijd een beetje aan het zoeken naar een nieuwe muzikale identiteit. En dat viel niet bij alle oude fans goed in aarde. Maar misschien dat deze nieuwe deluxe editie mensen toch voor Marillion.com zal winnen. Want qua mix is er een verschil van dag en nacht met het origineel. Het is net alsof er aan een flauwe soep ineens wat meer smaak is toegevoegd, zegt Maurice, collega redactielid hierover. En eigenlijk is dat ook zo, want Mark Kelly heeft stiekem wat nieuw toetsenwerk toegevoegd en de tempo's die zijn hier en daar ook wat strakker getrokken. Het zogenaamde, of het eerder genoemde Interior Lulu heeft er duidelijk push doorgekregen. En de sprankelende mix daarin springen nu ook bijvoorbeeld het drumwerk van Ian Mosley goed uit. En allerlei subtiele productieve details, productionele details die in het verleden nauwelijks opvielen. En hiermee zijn nummers als Go en een Legacy van dit album toch definitief Marillion klassiekers te noemen. Natuurlijk zijn er weer de nodige extra's. Uiteraard de 5.1 mix op de Blu-ray die erbij zit. Demo's, concertopnamen en uiteraard ook weer een making of documentaire. En de groep is op dit moment bezig een nieuw album af te werken en is nu op tournee door Duitsland, waar ook Louis Jardim, waarop Andy Gengadine als de opvolger van de vorig jaar overleden Louis Jardim mee is als percussionist. En Jardim die overleed namelijk bijna precies een jaar geleden op 4 juli vorig jaar. En er komen ook concerten in Nederland aan in oktober aanstaande. En natuurlijk volgend jaar de Marillion Weekends. En de mensen die in Duitsland naar een concert gaan, die kunnen al een nieuw nummer horen tijdens de concerten. En er is nog een nieuwe aankondiging geweest. Steve Rothery gaat eindelijk een plaat uitbrengen met Steve Hogarth. Ach, met Steve Hogarth, dat doet hij sowieso al. Met Steve Hackett, waar hij al jaren aan gewerkt heeft. En die komt aan het begin van de herfst uit. En wij gaan vanavond dus terug naar die plaat Marillion.com met het nummer House, wat muzikaal ergens tussen Talk Talk en Massive Tech is te plaatsen. Marillion.

is toch een hele andere kant van Marillion, die onder andere getoond werd op het album Marillion.com. Dit nummer House in the Remix van 2026 staat dus ook op die deluxe editie die er nu is, met een hoop extra's die een stuk sprankelender klinkt dan de originele uitgave uit 1999, is mij verzekerd. We gaan door met Isotope. En hoewel gitarist Gary Boyle diverse malen aan de orde is gekomen, is vreemd genoeg zijn eigen jazzrockgroep een hiaat in de uitgebreid online te raadplegen Symfonia-archieven. Gaat u daarvoor naar symfoniaradio.nl, dan ziet u het vanzelf. En onlangs verscheen er een boxje, Upward Curve, waarmee de complete, al wel eerder op cd verschenen discografie van Isotope handzaam samen is gebracht. En dat is een goede aanleiding voor ons om een inhaalslag te maken. En die Boyle die richtte in 1972 de groep Isotope op. En op het eerste album, daar komen bijna alle composities van de toetsenist die ervoor gevraagd had, Brian Miller. En die composities zijn ook expres harmonisch eenvoudig gehouden, zodat er lange geïmproviseerde solo's in uit kunnen worden gekomen. Hoewel lang de nummers zijn wat dat betreft nog wel compact. En het leuke is dat die drie platen van Isotope alle drie een beetje een andere richting hebben, want de tweede plaat werd er toch besloten om wat meer een rock richting in te gaan. Illusion was dat. En de bezetting werd daar ook flink voor omgegooid. Alleen Boyle en de drummer Nigel Morris bleven over. En opvallend is dat naast de toetsenist Lawrence Scott uit Soft Machine bassist Hugh Hopper overkwam. En juist daarom is dit ook het album dat vaak in Canterbury lijstjes is te vinden. En Hugh Hopper is bekend om zijn typische fuzzy basstijl die behoorlijk dominant is. En die klinkt dan ook even dominant inderdaad als de gitaar en de keyboards op deze plaat. Toch bleven Hopper en Scott maar één plaat. Ook al was het afscheid amicaal. Scott die stelde zelf zijn toenmalige vriendin Zoe Kroonbergen voor als een nieuwe toetseniste. En zij werd een keyboard duo met Frank Roberts. En daarnaast is er een nieuwe bassist, Dan K. Brown. En hij is een mededebet aan dat Isotope in 1976 met de derde en laatste plaat Deep End meer een funky weg werd ingeslagen. Het kwam misschien ook omdat er net een Amerikaanse tournee was gedaan en omdat er in Amerika een link was met het Motown-label. Toch wel opvallend voor een jazzrockgroep. En ondanks een aanbod van Billy Cobham om een vierde plaat te produceren, bleef het bij deze drie. En omdat ze zo verschillend zijn, leek het ons wel leuk om van alle drie de platen een nummer te laten horen. En van het debuut is dat het vrij rustige Temper Tantrum, wat bewijst dat jazzrock niet altijd high speed hoeft te zijn. En daarnaast, Retracing My Steps is van het debuut. En daarna gaan we naar het tweede album met Temper Tantrum, waar we dus ook Hugh Hopper in horen. En vervolgens eindigen we met het album wat een beetje meer funky is, met het uptempo Mr. M's Picture. Drie nummers van Isotope.

Mr. M's Picture. En daarvoor Temper Tantrum en daarvoor Retracing My Steps. Drie nummers van de drie platen van Isotope die uitgebracht werden in de jaren 73, 76... en die nu samengebracht zijn in het boxje Upward Curve, die door Esoteric Recordings is uitgebracht. Van de in 1991 opgerichte melodieuze progrockband Crystal Palace verschenen tot nu toe 10 studioalbums. En lange tijd is de Berlijnse band bij ons onder de radar gebleven. Want pas één keer kwam de groep in Sinfonia aan de orde. En wel toen in 2016 het 8e album Dawn of Eternity verscheen. Twee jaar later verschenen opvolgers Scattered Shards misten we vervolgens weer. En dat dreigde ook te gebeuren met het 4 jaar geleden uitgebrachte meest recente werkstuk Still There. Maar dat is tot nu toe, want Still There is een verhalend conceptalbum dat we zeker onder de aandacht willen brengen over een jonge vrouw die vol verwachting het sombere Engeland verlaat voor een nieuw leven in Berlijn. Maar na een tijdje realiseert ze zich dat ze een verkeerde keuze heeft gemaakt en ze wordt wanhopig en zelfs suïcidaal. En dit aangrijpende verhaal is gebaseerd op een waar gebeurd tragisch voorval uit 2014. Bij toeval bezocht zanger en bassist Jens Oestroets, oftewel kortweg Jens genoemd binnen de groep, dat jaar de uitkijktoren waar die vrouw diezelfde dag vanaf was gesprongen. En toen hij dat ontdekte, zorgt hem dat een knaagde wat als gevoel. En dat was de aanleiding om daar een conceptalbum over te schrijven. En dat is een 70 minuten lang album geworden met 12 songs die in elkaar overlopen. En wij hebben er 2 uitgekozen. In Orange Popsicle Sky wordt uitgelicht wat er zich heeft afgespeeld in die uitkerktoren. En het eindnummer, tevens het titelstuk, gaat over onmacht, onbegrip en de vraag: hadden we dit kunnen voorkomen? En Crystal Palace heeft met Still There een mooi conceptalbum gemaakt, met bovenal ook schitterend artwork. En het is echt een plaat die je meerdere keren moet beluisteren om op zijn merites te kunnen beoordelen. En wij gaan luisteren naar dat Still There dat 2 delen heeft: Memories of the Ground en From Here to Nowhere. Maar eerst naar Orange Popsicle Sky van Crystal Palace.

Een plaat die qua thematiek een beetje aansluit bij Brave van Marillion of Hand Cannot Erase van Stephen Wilson. En liefhebbers van die platen vinden misschien ook de plaat Still There van het Duitse Crystal Palace erg fijn. In 2022 verschenen bij Progressive Promotion Records, was door ons nog niet onder de aandacht gebracht, maar bij deze alsnog met het titelnummer, bestaande uit Memories on the Ground en From Here to Nowhere. En daarvoor hoort u het nummer Orange Popsicle Sky. Crystal Palace dus. Kijkt u vooral op symfoniaradio.nl voor alle details. En dan ziet u ook dat we aan het eind zijn gekomen van het eerste uur van het programma. Maar we gaan straks gewoon nog een uur door. We hebben dan een nieuw album van de maand. En dan ziet u een naam die u misschien zich nog herinnert als artiest van de maand. Ian Neal was dat een paar jaar geleden. Hij heeft een nieuwe plaat uit. U hoort ook nog nieuw werk van de uit Zwolle afkomstige groep Morgan Dust. En daarnaast vieren we nog twee jubilea. Het 50-jarig jubileum van het bestaan van Wooden Het en het 20-jarig jubileum van het bestaan van de groep Long Distance Calling. Blijf luisteren naar Symfonia. Tot zometeen. Tot na het nieuws.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A.

0: tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
2: Delta FM met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij draaien de hits en hebben de informatie.
4: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
5: U bent weer terug bij Symfonia. Nog een uur lang allerlei vormen van symfonische rock en zeker ook de nodige verwante stijlen op Delta FM en ook bij Radio 350 met in dit uur bijvoorbeeld nog het debuut van Wappa Kappa uit Japan. Een groep die jazz, rock en fusion vermengde met symfonische rock. Daarnaast hebben we ook nog aandacht voor Niels Petter Molvær, want die treedt op het North Sea Jazz Festival dat komend weekend plaatsvindt. En we hebben nog nieuwe muziek van Morgan Dust. Maar we beginnen met iemand die je misschien niet heel snel zou verwachten in Symfonia, namelijk niemand minder dan Sammy Hagar. De meeste mensen in Europa zullen Sammy Hagar vooral kennen van het feit dat hij de tweede zanger was van Van Halen. Maar in de Verenigde Staten is hij al sinds midden jaren 70 razend populair. Met Montrose had hij al daar al succes. Maar nadat hij die band in 1975 verliet, scoorde hij als soloartiest de nodige hits, die vaak over auto's of vrouwen gingen, of over allebei. En over Montrose gesproken, op Hagar's derde eigen plaat, Musical Chairs, was die oude groep in feite zijn begeleidingsband. Hoewel Ronnie Montrose dan weer niet meedeed, want daarvoor in de plaats was er Gary Peel, een gitarist die Hagar trouw bleef tot ver in die jaren 80. Wij gaan luisteren naar het afsluitende nummer van die plaat dat toch zeker ook symfonisch klinkt en Pink Floyd-achtig zelfs. Crack in the World van Musical Chairs van Sammy Hagar.

We hoorden Crack in the World, het afsluitende nummer van Musical Chairs van Sammy Hagar uit 1977. En begin dat jaar verscheen Animals van Pink Floyd. En er waren toch wel behoorlijk wat verwijzingen muzikaal naar die plaat te horen eigenlijk. Bij deze man die wij dus vooral kennen als tweede zanger van Van Halen jaren later. Wij gaan door met wat concertnieuws voor u. We hebben straks nog muziek van Morgan Dust. En die groep die gaat ook weer optreden. Op 26 september is er een try-out in de Enk in Zwolle. 3 oktober optreden in podium 34 in Borger. Ik weet niet of ze daar nog 33 andere podia hebben, maar dat tezijde. En op 6 december is er een Sunday sessie in De Pas in Hees met SCH. Vorige week noemden we al een concert van de Led Zeppelin coverband Physical Graffiti met daarin de Nederlandse hardrockzanger Andrew Eld. Er zijn dus diverse concerten in het hele land. We noemden toen Hengelo. We willen ook nog graag eventjes 15 januari noemen, want dan treedt de groep op in Hedel in Zwolle. En Floor Jansen, die is natuurlijk vooral bekend van Nightwish de laatste tijd. Maar op 12 februari is ze in Tivoli Vredenburg Utrecht met een solo show. En een dag later in 013 in Tilburg. En Mosley Autumn komt op 2 april 2027 naar de Neushoorn in Leeuwarden. Een paar maanden eerder is de groep onder andere nog in Enschede te aanschouwen. En over Enschede gesproken, dat is een van de steden waar leden van Enorm wonen. En die groep die is opnieuw welkom in Poppodiumboerderij in Zoetermeer. En wel op 1 mei 2027. En Andreas Vollenweider, de Zwitser, gaat met vrienden opnieuw optreden in Carré in Amsterdam op 7 november. Maar u kunt ook, en dat is misschien hier in het oosten van het land wel interessant, op 17 november naar de Lichtburg in Essen. En deze week zijn er 2 festivals komend weekend. Het Bosvol Festival op 10, 11 en 12 juli op het evenemententerrein Noord in Weert, met op vrijdag 11 juli onder andere de net genoemde Floor Jansen, maar ook Within Temptation en Regressive Hypnosis, een Dream Theater tribute band met Woodstick als zanger. Op 12 juli komt u onder andere naar ZZ Top, The Ultimate Eagles, een coverband natuurlijk, en Cooking with Knopfler, die Dire Straits nummer speelt, en Tribute to Toto, dus een speciale tent met tribute bands daar, altijd bij het Bosvol Festival. En op 13 juli kunt u onder andere naar Lenny Kravitz en Orchestral Maneuvers in the Dark. Naast natuurlijk veel meer artiesten die qua genre veel verder nog afliggen van wat we in Symfonia doen. En dat geldt ook voor North Sea Jazz op 10, 11 en 12 juli in Rotterdam Ahoy. We noemen een paar interessante voor de geïnteresseerden. Op 10 juli treedt het Snarky Puppy gezelschap op met het Metropool Orkest onder leiding van Jules Buckley. Die combinatie heeft eerder dit jaar weer een album samengemaakt, dus dat wordt in zijn geheel gespeeld. Op 11 juli wordt het debuut Bright Size Live van Pat Metheny reimagined door Tijn Wijbinga en zijn Brain Teaser Orchestra, waarbij ook Pat Metheny zelf aanwezig is. En Niels met een Malver, later in deze uitzending te horen, speelt het album Kmer, maar ook andere platen komen nummers van voorbij. Marcus Miller die gaat met onder andere Mike Stern, Bill Evans en Mino Cinelu een eerbetoon brengen aan Miles Davis. En op 12 juli kunt u naar Hiromi's Sonic Wonder. Pat Metheny treedt dan ook weer op, maar dan met Side Eye 3. En Rimden, oftewel Bugge Wesseltof, Dan Berglund en Magnus Oestrum treden op. En Reinier Baas en Ben van Gelder met onder andere Jeff Ballard in hun groep. En dat is het voor de concerten deze week. Wij gaan door met een kerstvers album van de maand. Najaar 2022 ontdekten we Ian Neal, die al sinds 2005 muziek uitbracht. En op dat moment al in totaal 4 albums klaar had. Maar hij had toen ook Barksten Ash net uitgebracht. En om de schade in te halen, bombardeerden we deze Britse muzikant tegelijk maar tot artiest van de maand. Een eenmalige aanpassing van onze album van de maand rubriek. En sindsdien hebben we regelmatig zijn werk laten horen in Symfonia. En nu 4 jaar later is er eindelijk een volwaardige opvolger van Barksten Ash in de vorm van The Gem-like Flame. En net als voorheen borduurt Neil hier op vernuftige wijze voort op het klassieke symfonische werk van vooral Genesis. En het is dan ook niet gek dat we bij beluistering regelmatig denken van hey, op welk album hebben we dit eerder gehoord? Maar Neil doet meer dan alleen maar een pastiche afleveren. Het is duidelijk dat hij een zeer uitvoerige studie heeft gemaakt van zijn inspiratiebronnen en door wie zij op hun beurt ook weer beïnvloed zijn. De academicus heeft een studie gemaakt van het Victoriaanse kunsttijdperk in Groot-Brittannië, waarvan de sfeer zo vaak terug te horen is in met name de muziek van Tony Banks en Steve Hackett. En uiteindelijk heeft dat met The Gem-like Flame wederom geleid tot een album dat, naarmate je vaker beluistert, zich onder je huid nestelt. En wij trappen de maand af met het openingstuk How Dreams Do Creep for Souls Asleep, dat uit 3 delen bestaat. Eerst The Fruit to Grow Up, dan Into the Blushing Pear on Plum en dan To Cakes or Ice or Flakes or Snow. Allemaal muziek van Ian Neal.

How Dreams Do Creep for Souls Asleep van This Gem-Like Flame. Het nieuwe album van Ian Neal. En dat is ons album van de maand juli. Wij gaan door met nieuwe muziek. We melden het in april al. Morgan Dust is na enkele jaren afwezigheid op volle kracht terug. En is van plan in 2026 in totaal 3 EP's uit te brengen. Er is wel een bezettingswijziging aan vooraf gegaan. De link met de 90s progband PTS is verkleind tot alleen de frontman Marco de Haan. De andere ex-PTS'ers, gitarist Ron van Kruistum en bassist Dario Pozderski zijn vertrokken. En ook Pozderski's drummende zoon Patrick, die in 2022 niet lang voor het titelloze albumdebuut aanhaakte, is er niet meer bij. Althans, niet in de studio, want de Haan die drumt nu weer zelf naast dat hij zingt, net als bij PTS vroeger. En uit een interview in IOP'tjes 206 leren we dat Pozderski junior wel de live drummer blijft. De Haan en toetsenist Iwan Blokzuil hebben versterking gekregen van gitarist Gommel van Tienhoven en bassist René Westra. En ook op de nu verschenen tweede streaming-EP The Art of Breaking blijft licht progressieve poprock van de jaren 80 een belangrijke inspiratie voor het kwartet. En dat zelf zegt een herdefinitie te geven van cinematografische indie-rock. Bij het intro van deze nieuwe EP, het pakkende High Horse, denk je dat je naar Tears for Fears The Seeds of Love gaat luisteren, waarna regelmatig terugkerende hoek aan Peter Gabriel's meer poppiewerk herinnert. En ook nu weer is de Zwolse topproducer Guido Albers, die met heel veel internationale artiesten heeft gewerkt, verantwoordelijk voor het feit dat de 5 songs werkelijk fenomenaal uit de speakers knallen. En het is volgens de bandleden zelf het meest persoonlijke werk wat ze tot nu toe gemaakt hebben. En dat geldt waarschijnlijk in sterke mate voor het gedragen slotlied Old One. En dat mede door de slimme opbouw met de gedragen gitaarpartij tevens het meest traditioneel proggy aandoet. En u begrijpt het al, dat nummer hebben we geselecteerd. Old One van Morgan Dust.

U hoorde Morgan Dust met Old One van de nieuwe EP The Art of Breaking. En dat is alleen op streaming verkrijgbaar. En de groep gaat ook weer optreden, zoals we in het concertnieuws al zeiden. Een try-out in de Enk in Zwolle op 26 september. En een week later op 3 oktober in Podium 34 in Borger. In 2025 was het 50 jaar geleden dat Woodenhead werd opgericht. En deze formatie uit de VS bestaat op enkele bezettingswisselingen in de beginjaren na al jaren uit dezelfde vier muzici. De instrumentale muziek is een typisch voorbeeld van beïnvloeding waarmee de muzikanten in aanraking kwamen. En zo heeft oprichter gitarist Jimmy Robinson klassiek gitaar gestudeerd en zat hij als tiener in bandjes die geïnspireerd waren op de Engelse beat- en rockmuziek. En tevens pikt hij in de hippie band Educalation de virtuositeit van Jimi Hendrix op. En deze groep ging begin jaren 70 over in Love in the Dark, waarin de invloeden van acts als King Crimson, Yes en Frank Zappa doorklonk. En nadat Robinson vervolgens de muziek van de Mavis New Orchestra ontdekte, richtte hij Woodenhead op. En die groep zou veelvuldig het voorprogramma van progressieve rockbands en jazzrock en fusion acts verzorgen, waarbij vooral door de samenwerking met Dixie Drags en de Steve Morse Band de bandsound verder werd ontwikkeld. En Woodenhead heeft sinds 1982 enkele cd's uitgebracht, waarbij opvalt dat de meeste studioplaten in de studio zijn opgenomen. Live in de studio zijn opgenomen, moet ik daarbij zeggen. En afgelopen jaar verscheen nog de compilatie-cd Woodenhead 50th Anniversary Compilation. We draaiden in een ver verleden al eens een live track van de tribute dubbelaar After the Storm. Dit keer hebben we ter gelegenheid van het halve eeuwfeest Ayo IJzer klaarstaan. Het is afkomstig van de cd Perseverance uit 2003. Een van de weinige platen die niet in eigen beheer werden uitgebracht. En Jimmy Robinson trad afgelopen maand trouwens nog op tijdens het Across the Pond Guitar Festival en zal in augustus Amsterdam aandoen voor optredens tijdens Amsterdam Songwriters Guild en een gig in Concerto. En deze maand treedt hij met de International Guitar Trio en solo op in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en België. Zie voor meer informatie de link op onze website sinfoniaradio.nl. Dan kunt u het allemaal nalezen. En wij gaan luisteren naar het al genoemde Ayo IJzer van Woodenhead.

Het nu 50 jaar bestaande Woodenhead met Ayo Aize van het album Perseverance uit 2003. Ik zei het al afgelopen weekend. Aanstaand weekend vindt het 50ste Noordzee Jazz Festival plaats. En een van de optredende artiesten is Niels Petter Molvær. Deze Noorse trompetist wordt beschouwd als een van de grondleggers van de zogenaamde New Jazz. En vanaf zijn soloalbum Khmer uit 1997 mengt hij sampling, elektronica, gitaarloops en soundbewerking met moderne jazz. De afgelopen jaren speelde hij geregeld concerten waarbij deze plaat centraal stond. En hierbij liet hij zich begeleiden door enkele van de oorspronkelijke muzici, zoals gitarist Eivind Arset en drummer Rune Arnissen. En een van de optredens werd vastgelegd en afgelopen september uitgebracht als Khmer Live in Bergen. Een iets wat misleidende titel aangezien niet de gehele plaat werd gespeeld en tevens werden er stukken uitgevoerd van bijvoorbeeld Solid Eater. En ook de single Maja werd ten gehoor gebracht, waarvan de oorspronkelijke versie te vinden is op Certainty of Tides, dat Molvær in 2023 uitbracht met het Noors Radio Orkest. En naar dat nummer gaan we beluisteren, maar dan wel in de live versie van Khmer Live in Bergen. En voor nieuw werk van Molvær kunt u trouwens vanaf 10 juli terecht op de cd Be Quiet. Hierop gaat hij samenwerkingsverbanden aan met muzici als Imogen Heap, John Paul Jones en Marilyn Mazur. Wij gaan dus nu luisteren naar die live versie van Maja van Niels Petter Molvær.

U hoorde Niels Pettenmolver met het nummer Maja. En volgende week treedt hij op North Sea Jazz. Long Distance Calling is al sinds 2006 actief. En vanaf de begintijd brengt de Duitse band grotendeels instrumentale muziek die ergens op het snijvlak van prog, metal en post-rock valt te plaatsen. Al vlot was er zowel in eigen land als daarbuiten behoorlijk veel succes. En het gevaar van de omschreven stijl is dat de eenvormigheid nog wel eens op de loer wil liggen. Maar Long Distance Calling omzeilde dat door de jaren heen door af en toe de bakens flink te bezetten. Zo verscheen in 2020 bijvoorbeeld How Do We Want To Live, dat door het behoorlijk spacey karakter bij ons in de smaak viel. Maar andere uitstapjes vonden sommige fans toch wel iets te ver gaan, zoals toen er vocalen te horen waren op bijvoorbeeld de plaat Trips. Maar wij zijn wel te spreken over die vocalen, zeker ook omdat de zanger in kwestie Petter Carlsen een fraaie stem heeft. En daarom gaan we nu aandacht besteden aan een album dat alweer 10 jaar oud is, terwijl de band nu het 20-jarig jubileum viert. Het nummer Lines draaien van Trips van Long Distance Calling featuring Petter Carlsen. Thank you.

0: En na de muziek van A Long Distance Calling, featuring Petter Carlson on vocals met het nummer Lines van Trips, dat 10 jaar geleden uitkwam. En terwijl de band 20 jaar bestaat, gingen we terug naar een plaat die 30 jaar geleden uitkwam. Namelijk de plaat Yamatai Koku. Tenminste, dat is de versie zoals wij dat uitspreken. Het is een Japanse titel met alleen maar Japanse tekens op die plaat van Wappa Gappa. En het nummer dat heet in het Engels vertaald Snowflakes. En dat is dus nu 30 jaar oud. De band werd in 1992 opgericht en zou na deze plaat nog 2 albums uitbrengen die via het Franse musea verspreid werden. En dat zijn alle 3 platen waarop jazzrock en symfonische rock een mooi huwelijk aangaan. Met steeds die bijzondere zang van zangeres Tamami Yamamoto. En met Wappa Gappa komen we aan het eind van deze uitzending van Symfonia. Een programma van Altwin Gerritsen, René Ima, Christian Beckhuis, Herman Beunk en Maurice Dam. Volgende week hoort u Altwin, want ik ben dan op Noordzee Jazz. Veel plezier dan.
1: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20.
11: 10 uur.
12: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
13: En je weet wat er speelt.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar hij Bloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 19.

0: 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reijer Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. En zoals ik u vorige week al vertelde, gaan we vanavond verder met het tweede deel van een van die roemruchte Jazz at the Philharmonic concerten die in de periode 1944 tot 1983 door Norman Granz werden georganiseerd. Het eerste concert werd gehouden op 2 juli 1944 in het Philharmonic Auditorium in Los Angeles. De titel van het concert was door de drukker van de reclamematerialen van Concert at the Philharmonic Auditorium ingekort tot Jazz at the Philharmonic. En dat is sindsdien zo gebleven. Na dat eerste concert volgden er verschillende tours door de Verenigde Staten, Canada en Europa. 18 zogenaamde National Tours en 8 European Tours. Op een van die European Tours werd in maart van het jaar 1969 Londen aangedaan. Maar voor we aan het tweede deel van het Jazz at the Philharmonic Concert in Londen beginnen, wil ik u nog even mee terugnemen naar het laatste nummer van vorige week. U hoorde toen de grote verrassing van dit concert, te weten de autodidactische zanger-gitarist Aaron T-Bone Walker, blueslegende en afkomstig uit Texas. Hij leerde het muziekvak van een andere grote blueslegende, namelijk Blind Lemon Jefferson. Nog één keer wil ik u laten genieten van de eigen compositie van T-Bone Walker, Stormy Monday, met de beroemde openingszin: They call it Stormy Monday, but Tuesday is just as bad.

Stormy Monday. En u hoort de trompetist Clark Terry. Dan nu het tweede deel van het Jazz at the Philharmonic Concert in Londen in maart 1969. En dat begint met de bekende Frank Foster compositie Shiny Stockings. Het wordt gespeeld door het trio Teddy Wilson, piano, Bob Crenshaw, bas en Louis Belson, drums. Shiny Stockings.

Dat was Shiny Stockings door Teddy Wilson, Bob Crenshaw en Louis Belson. Ook het tweede nummer wordt door dit trio uitgevoerd. En pianist Teddy Wilson legt zichzelf een hoog tempo op in Undecided.

In het volgende nummer laat pianist Teddy Wilson een leuke originele brug horen als hij overgaat van I've Got the Whole World on the String naar L-O-V-E, oftewel Love. De ritmesectie bestaat nog steeds uit Bob Crenshaw bas en Louis Belson drums.

Na deze nummers krijgt het trio gezelschap van alt-saxofonist Benny Carter en tenorsaxofonist Coleman Hawkins. Als opwarmertje voor de dingen die nog komen gaan, hoort u hen eerst in het nummer Blue Lou.

Dan kunt u nu luisteren naar de bekende George Gershwin-compositie I Can't Get Started, uitgevoerd door Benny Carter altsax, Coleman Hawkins tenorsax, Teddy Wilson piano, Bob Crenshaw bass en Louis Belson drums. En let u vooral op de solo van Benny Carter in dit nummer. Virtuoos. I Can't Get Started.

In de laatste periode van zijn leven. Hij stierf op 19 mei 1969, een paar weken maar na dit concert dus, had Coleman Hawkins een voorliefde ontwikkeld voor de melodieën van Kurt Weill. U hoort nu een bijna solo-versie door de Hawk van een compositie van Weill, September Song.

September Song door Coleman Hawkins, bijna helemaal op zijn eentje. Net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog keerde Hawkins in 1939 uit Europa terug naar New York, waar hij op 1 oktober in Kelly's Stables Body and Soul opnam, dat hem op slag wereldfaam opleverde, ook buiten jazzkringen. Ook op dit concert brengt hij dit nummer ten gehore. En hoe? Luister maar.

Body and Soul door Coleman Hawkins. Zijn bijnaam was naast The Hawk ook The Bean. En in de titel van het volgende nummer komt die bijnaam weer terug. Het is een compositie van Hawkins zelf en het heeft de titel Bean Stalkin'. U hoort weer uitgebreide solo's van The Hawk.

Het laatste nummer van dit Jazz at the Philharmonic concert in maart 1969 in Londen is de bekende Cole Porter compositie What Is This Thing Called Love. En voor die uitsmijter kwam de complete line-up weer op het podium. Dus Dizzy Gillespie en Clark Terry trompet, Shoot Sims, James Moody en Coleman Hawkins tenorsax, Benny Carter altsax, Teddy Wilson piano, Bob Crenshaw bass en Louis Belson drums. What Is This Thing Called Love?

Met de bekende klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we aan het eind gekomen van Jazz at Night, waarin u het tweede deel hoorde van het Jazz at the Philharmonic concert dat in Londen in maart 1969 werd gehouden. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u volgende week weer luistert. Tot slot nog een citaat van pianist Fats Waller. If you don't know what it is, don't mess with it. Voor nu of straks wens ik u wel te rusten en voor morgen gezond weer op. Dag!

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische

0: bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De Bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.